het een wissel onmodern. Vrijndel, dossen mochten ze niks, doe het ons niet leid. Sind wir auch graumeliert, was schließlich jeder will.

Is Bernadotte gestraft? Olivera gestraft? Doodsmeheer gestraft? Was Winnigscheid? Is Anna ook gestraft? Dan kent wat meer gestraft. Soms is de heer gestraft voor alle leid. Hier wordt wat Sandra.